De koek. Ik had een wijd lijk en middelzijd is de loek. Maar ik neem niet zo wie hij doet. Een hartstok zoek en een nieuwe look. Nieuwe look, alte look, midden ohne feile.

ik heb er dingen die soms gar niks hebben. Een warmes bed, een tasse thee. Die niet draußen, die niet drinnen zijn. Ich soll er den Frühling wiedersehen.

The love of Willie Net. Ik ging vol op bijtel en hop in soort of toe. Ik kom vast voor weer. Kangaroo. Ik moest die straat aan bouwen, oké.